stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: evenwicht eind.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goeienacht.
1: Dit FM.
0: 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Nederweert, Tunnelrooi. Hier hoor je thuis. Goedemorgen. Weert FM. 5.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen kariboe-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: evenwicht eind.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemorgen. 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat bij knooppunt Empel 4 kilometer file. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht tussen Dordrecht-Crispijn en afrit Dordrecht-Centrum 3 kilometer stilstaand verkeer door brugopening. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi Duitsland. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen kariboe-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 12 kilometer langzaam rijden. 12 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Er is een vrachtwagenongeluk gebeurd op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Boergestel 7 kilometer file en een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En verkeer richting Tilburg-Breda kan omrijden via Den Bosch, via de A2 en de A65. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Ter Heide en Knoopend Zonzeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altwicht te rijden. Stramprooi. Leverooi.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemorgen. 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. 4 passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Sowieso wat drukker aan het worden. Op de A16 Breda richting Rotterdam ook 13 kilometer. File weer tussen Breda Noord en Dordrecht. Een kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de A27 Gorinchem Breda tussen Gorinchem en Hank 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Boergestel staat 9 kilometer file. Vertraging is meer dan een half uur. En de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven 11 kilometer langzaam rijden tussen Weert Noord en Knoopend Leenderheide. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Best-West en Afrit Den Bosch-West 12 kilometer file. 20 minuten vertraging. Een kwartier op de A27 Breda richting Gorkum tussen Knoopend Hooipolder en de brug bij Gorkum 12 kilometer file. Een kwartier op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer. En 10 minuten vertraging op de N279 Roermond-Den Bosch tussen Keldonk en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dijk. Buttschop.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemorgen. 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is de vertraging in de file tussen Weert-Noord en Knoopleen rijden nu 10 minuten. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Bokstel en Afrit Den Bosch-West ook 10 minuten vertraging. Wordt sowieso minder druk. Ook op de A27 Breda-Gorkum nog 10 minuten vertraging in 11 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Er staat een file op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Afrit Heusden 4 kilometer. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Afrit Helvoort en Afrit Krom voor 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. De N272 Beek en Donk Boksmeer is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Elsendorp en Oplo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mee.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. Oud-burgemeester van New York, Giuliani, is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer goed af. Op de A58 Breda Tilburg staat wel nog 7 kilometer file tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg-Reeshof. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De N272 Beek en Donk-Boksmeer is in beide richtingen dicht tussen Elsendorp en Oplo. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nederweert eind. Tungelrooi. Nederweert.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemorgen. 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Letland hebben de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht. De Letse plaats Rezekne ligt 40 kilometer van de Russische grens. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Voorheen was dat maximaal 24 weken per jaar, maar de Raad van State vernietigde die maximale duur. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Ondanks de schade aan havens, raffinaderijen, olievelden en gasinstallaties in de Persische Golf, steeg de winst zo'n 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat een file nog tussen Knopend de Baars en Oorschot van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A59 Knopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maarden en Waspik 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de N272 Beek en Donk Boksmeer in beide richtingen dicht tussen Elsendorp en Oplo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Robin van der Linden.

Kylie Minogue in de serie Neighbors. En ook had hij fijne hit ook samen met Kylie Minogue. En dit was een solo succesje voor Jason Donovan. Too Many Broken Hearts. Goedemorgen. Donderdagochtend hier op weer de Vijver. Het is 7 mei 2026. De komende 2 uur ben ik lekker bij. Dus van der Linde op de radio tot 12 uur. Met een hele hoop lekkere muziek die ik voor je klaar heb staan. Hoor, ja. Een hele fijne line-up en lekkere liedjes die voorbij gaan komen. Onder andere zometeen van Casey en de Sunshine Band. Shanna Spyro ga je horen binnen dit een half uurtje. Even als Kelly Rowland. Op het half uur gaan we even kijken wat er vandaag weer allemaal in de krant staat. Gaan we de hoofdpunten uit het nieuws even met je doornemen. Straks gaan we ook de hittip nog voor je draaien. De plaat waar wij van denken dat het zomaar een hit zou kunnen gaan worden. En natuurlijk ook nog een vergeten liedje gaan we ook nog voor je draaien. Dat doen we in deel 2 van het programma tussen 11 en 12. Kortom, reden te over om er gewoon lekker bij te blijven. Nu met Tyler, dit is Chanel.

Het is de donderdagochtend van weer de Vermeo, de Casey in de Sunshine Band en Shake Your Booty. Daarvoor nog Tyler gedraaid. En Chanel, lekkere hit van dit moment. Hey, straks tussen 11 en 12, dan gaan we natuurlijk weer een vergeten plaat draaien. Een liedje wat in de archieven ligt en wacht tot hij eindelijk weer eens een keer een draaibeurt krijgt.

jaartje of wat geleden was het een grote hit. Het was de Topic. Nee, 7S. Het was Kernkraft 400. A Better Day. Daarvoor nog Shanna Spyro gedraaid. En Die on This Hill. En ook Rockrail hoorde je nog. Met Michael Jackson in het achtergrondkoortje. Was het Somebody's Watching Me. Nu, Kelly Rowland op

0: Goed geluisterd naar Insomnia natuurlijk van Faithless. Fijne hit, nieuwe hit van Bebe Rexha. Het heet New Religion. Daarvoor nog Kylie Rowland gedraaid. Stol kwam voorbij. Zometeen de zingende tandarts, Dr. Alban. Maar eerst gaan we de wereld even rond. In 1 minuut.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 2 drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N272 Beekendonk Boksmeer in beide richtingen dicht tussen Elzendorp en Oplo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Deze hit ga je de komende weken vaker horen.
1: Friday and Summer Rain is deze hele week

grote hit, dankzij de synthesizer natuurlijk. Hè. I Owe You, Freeze was dat, uit de jaren 80. Daarvoor nog de hittip van deze week. Summer Rain, Friday, kwam voorbij op de donderdag. Met daarvoor nog Dr. Alban gedraaid in It's My Life. Iedereen roept altijd maar de zingende tandarts. Dat deed ik zojuist trouwens ook. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Eigenlijk was het de zingende ochtendontist. Want dat was hij. Hij was geen tandarts. Hij was ochtendontist. Beugelspecialist, zeg maar. Nou ja, lekker dan. Hij zo meteen nog de freestylers op je toestel. Push-up ga je zo meteen niet horen. Maar eerst Kraantje Papi, Pommelien Thijs. En Chris Cross Amsterdam. Dit is Tranen.

Uit Engeland kwamen deze gasten. De Freestylers. Hadden een fijne hit in de zomer van 2004. Was wel een zomerritje inderdaad. Kan me nog wel herinneren. Push Up kwam nog eens een keertje voorbij hier op deze doordeweekse donderdagochtend. Zometeen het laatste uurtje van je ochtend. Tot om 12 uur ben ik nog lekker bij je. Van der Linde is de naam. Ik heb nog heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. De Lost Track onder andere. Maar de hoofdpunten van het nieuws nemen we zometeen nog even met je door. Kortom, reden te over om lekker bij je radio te blijven. Het is weer de Vermi, hier hoor je thuis. Nu met een lekkere hit uit de early 90s. 1993, kijk maar blote kiepers. Dit is Jadon.

0: 11 uur. Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Vliegtuigen van de NAVO-politiemissie in de Baltische Staten zijn naar de plek waar het gebeurde gestuurd. Er zijn geen signalen dat er een NAVO-reactie komt. Bij de inslag raakten 4 lege olietanks in brand op 40 kilometer van de Russische grens. Het vuur kon snel worden geblust. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro, bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Robin van der Linden.

sinds kort kunnen wij als mensheid zeggen dat we hem helemaal hebben gezien. Hè? The Hole of the Moon. We zijn aan de achterkant geweest vorige maand. The Waterboys hoorden hier met die fijne hit uit de 80's. Goedemorgen, dit is het laatste uurtje van je ochtend. Tot 12 uur ben ik nog bij. Van der Linde is de naam. Ik heb nog lekkere muziek voor je klaarstaan. Onder andere zometeen hier van Kiss. I Was Made for Loving You komt eraan. We gaan Dean Lewis horen binnen dit een half uurtje. Evenals The Masters at Work. Verder hebben we de hoofdpunten van het nieuws op het half uur. En we gaan straks ook een vergeten liedje draaien in het kader van de Lost Track. Kortom, aanhouden dat ding.

lekker hit was dat, hè, van die mannen met die gesminkte gezichten. Zwart-wit gesminkt. En die hele lange tongen, die staken ze dan heel ver uit. En dat was eng, vond ik in de tijd, eind jaren 70. Het was Kiss hier voor je gedraaid. En I was made for loving you. Daarvoor nog Zobi Liva. En Slight Me In Love. Zometeen een lekker hit van Taylor Swift. Open Light komt eraan. En ook Dean Lewis ga je horen. How do I say goodbye? Waarschijnlijk gewoon how do zeggen. Maar oké, dat laten we straks aan hem over. Eerst is het tijd voor een oude nummer 1 hit. Voor een man die helaas niet meer onder ons is. Een Afrikaanse artiest die een grote nummer 1 hit scoorde in de tweede helft van de jaren 80. Een enige echte hit in ons land. Morikante. Dit is Jekke Jekke. Ik versta het niet, maar je gaat fonetisch meezingen.

eigenlijk zegt hij het al, hè. How do I say goodbye? Ja, dat, zo moet het ook inderdaad. Gewoon how do zeggen. Thomas Gray, je hoort hem zo meteen. Rumors komt er voor je aan. En ook de hoofdpunt uit het nieuws. Laat het niet al te lang meer op zich wachten. Maar eerst deze. Van The Masters at Work. To be alone.

0: Weer de VM op jouw donderdagochtend 7 mei 2026. Thomas Gray hoor je. En Rumors. Zometeen hier nog George Michael op je radio. Maar eerst gaat de wereld even rond. In 1 minuut.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. In het oosten van Letland zijn 2 drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Robin van der Linden.

de Zero's. Mil King was het. A Wide Awake. Daarvoor nog Feliciane gedraaid samen met Wade Dalton. Het was Caught at Love. Hey, goedemorgen, het zijn de laatste stuiptrekkingen van deze ochtend. We gaan keihard richting de middag. Zometeen neemt Rob Prins het hier van me over. Tot aan die tijd heb ik nog een dingetje voor je. The Lost Track. Daarvoor gaan we terug naar 1993. The Rolling Stones hadden een hele populaire tijd achter de rug. Een hele drukke tijd. Ze hadden een tour gedaan. En dachten toen bij zichzelf, we gaan eventjes los van elkaar wat dingetjes doen. En Mick Jagger, de zanger van de band, die dacht dus ook bij zichzelf, laat ik eens een solo projectje aangaan. En hij belde Rick Rubin als producer. En die maakte samen met Mick Jagger een fijn album. Het Wandering Spirit album. Er stonden een paar hele fijne tracks op. Evening Grow en Use Me, die onder andere met Lenny Kravitz maakte. Maar ook Sweet Thing. Het liedje wat we zo meteen hier voor je gaan draaien. Het plaatje wat destijds uitkwam. En een grote hit werd. Althans, ja, we hadden de hitparade hier in Nederland en er veel gedraaid. Maar toch een beetje vergeten. Je hoort het niet meer zo vaak op de radio. De Lost Track van vandaag uit 1993. Mick Jagger.

0: Hoek. Ospo.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedemiddag. 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. Eind maart stonden er in het orderboek zo'n 73 miljard euro aan bestellingen. Die groei is onder andere te verklaren doordat Rheinmetall oorlogsscheepsbouwwerven heeft overgenomen. De omzet steeg met 8% tot ruim 1,9 miljard euro in vergelijking met het jaar ervoor. Het bedrijf uit Düsseldorf produceert ook Leopard tanks en andere panzervoertuigen en munitie. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Het vermoeden bestaat dat verdachte Rick van R. het wapen mogelijk van het slachtoffer heeft willen afpakken waardoor het afging. De verdachte zei in de voorbereidende zitting tegen de familie van het slachtoffer dat hij nog altijd van hun dochter houdt en dat altijd zal blijven doen. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
0: Rob Prinsen.

0: deze man die kondigt geregeld een muzikale pauze aan. Dat deed hij in 2019, deed hij dat ook. Dat is volgens mij iets van anderhalf jaar of zo. Ja, toen liet hij weer iets van zich horen, toen hij het nummer Afterglow uitbracht. En met deze plaat was het ook heel erg fijn om zijn fans daar heel erg blij mee te maken. En tevens heeft hij dat ook gedaan met een spectaculaire clip. Ik weet niet of je hem ooit hebt gezien. Daarin kruipt hij in de huid van een vampier. Ik heb hem op Instagram nog zien schrijven dat hij vertelde dat zijn haar 3 dagen blond waren geweest voor deze shoot.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch ook wel eventjes iets, hè? Hij blijft een heerlijke plaat van deze beste man. Hij maakt sowieso altijd hele fijne en leuke platen. Ed Sheeran en Bad Habits. Het opende lekker de lunchshow hier op 4FM op deze donderdagmiddag. De 7e mei 2026. Uiteraard zeg ik goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welkom allemaal op deze heerlijke donderdagmiddag. Waar je op dit moment ook begeeft, of dat nu thuis is, in de kantine, misschien onderweg. Leuk dat je erbij bent. We gaan er samen een mooi feestje van maken de komende uurtjes hier op de radio. Met allemaal leuke muziek. Ik heb Gavin DeGraw voor je in de aanbieding. Ik heb Gwen McRae voor je. En uiteraard ga ik je ook weer trakteren op een hele fijne top 40 classic. Maar is muziek van Lois Lane. Dit is het heerlijke Tonight.

Gavin DeGraw. Hij was de beschermeling van de bekende platenbaas Clive Davis. Ja, die heeft tijdens zijn lange carrière artiesten ontdekt als Whitney Houston, Alicia Keys, Rod Stewart. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Dit was in ieder geval de debuutsingle van deze Gavin DeGraw. I Don't Want To Be, hoorde jij hier op WFM. Met nu Alex Warren op je radio.

de film Long Walk to Freedom. Die film over Nelson Mandela. Nou, zij maakte daar de soundtrack voor. De mannen van U2, Ordinary Love. Er is overigens ook een vinyl versie van deze single uitgekomen. Die is volgens mij ook niet mega veel verkocht. Prachtplaat in ieder geval hier op WFM op deze donderdagmiddag. Daar wonnen Gwen McRae en Keep the Fire Burning. Nou, dat gaat zeker gebeuren, dacht ik zo hier op de radio. Met allemaal leuke muziek. Samba komt er voor je aan, 12 to 12. En ik zeg smakelijk eten op deze heerlijke donderdagmiddag. Maar nu op je radio, Robin en With Every Heartbeat.

0: Dit wordt een artiest waar we nog heel veel jaren plezier van gaan beleven, hoor. Ja, let op wat ik je zeg. Thumber en 12 to 12. Hier in de lunchshow van Weer de Fem, waar je zo meteen met mij terug gaat keren naar 7 mei 1984 voor de Top 40 Classic. Maar eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Knoopendel, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Rob Prinsen.
4: Montag blieben glasen globen.

0: is dat het donderdag is. Want ik zou je haast welkom heten in de Weird FM Club Night hier op deze donderdagmiddag. Ja. Is er wat muziek voor, hè? Calvin Harris en Jesse Rice, Oceans. Daarvoor nog The Offspring en Pretty Fly for a White Guy.
1: Weird FM, top 40, classic.
0: Ja, het is tijd om terug te keren naar 7 mei 1984. In de wereldpolitiek stond de Koude Oorlog nog centraal. De spanningen tussen Oost en West waren nog heel erg voelbaar, met voortdurende discussies over kernwapens en militaire aanwezigheid in Europa. En ook landen als West-Duitsland en de rest van de NAVO, zeg maar. Dat was allemaal grote discussie, grote ellende. Nou, 1984 was ook het jaar waarin thuiscomputers echt begonnen door te breken. Er stonden er steeds meer in de huiskamers. Er werden spelletjes opgespeeld. Eenvoudige programma's draaiden toen. Het was echt iets compleet nieuws was het. Het was in ieder geval een tijd waarin de wereld nog in spanning leefde. Maar ja, de technologie toch ook langzaam wel de woonkamer binnenkwam. Ja, je weet, tegenwoordig kunnen we helemaal niet meer zonder. Hè. Zijn die technieken echt mega groot en ver vooruit gegaan. Dan de hitlijsten. Daar stonden natuurlijk een aantal leuke plaatjes in. Ik heb er weer een greepje voor je uitgenomen. Queen stond er bijvoorbeeld in I Want to Break Free op nummertje 7. Alphaville, Big in Japan, vonden we terug op nummertje 13. En op 26, Madonna en Holiday. En die laatst genoemde. Ik dacht, ja, het is misschien wel leuk om die weer eens een keertje te draaien. Want ja, veel mensen leven al een beetje toe, ook naar de zomervakantie. Dus om allemaal een klein beetje, zeg maar, in die vibe te komen. Dacht ik, dat wordt hem vandaag. De top 4 de classic. Madonna en Holiday.

Chris Lowe en Neil Tennant. Ja, zij vormen natuurlijk al jarenlang de Pet Shop Boys. Dit is afkomstig van een album Introspective uit 1988. Uiteraard schreven de heren er helemaal zelf aan. En dat deden ze onder invloed van de Latijns-Amerikaanse muziek. Ja, dat hoor je er totaal niet, ook niet in terug, hè? Nee, heerlijk dit natuurlijk, hè? Domino Dancing op de donderdagmiddag hier bij Weer de FM. Daarvoor nog Morgan Wallen en Tay McRae, What I Want. En Madonna stond ook volop in de spotlights hier bij Weer de FM. In het kader van de top 40 classic hoorde je het heerlijke Holiday. Hij zometeen het tweede gedeelte van de lunchshow. Daar nog heel veel leuke muziek met onder meer een plaatje uit de platenbak. En dit er nog, die fijne van

0: middag. 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. Gisteren meldde de WHO ook 8 gevallen, maar er waren er toen maar 3 bevestigd. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden. Een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. En de advocaat van Ali B., Bart Swier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Swier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De hoogste rechter zal zijn licht over de zaak laten schijnen en bekijkt of het recht op de juiste manier is toegepast. Swier denkt dat die procedure 1 jaar in beslag gaat nemen. Ondertussen hoeft B. de straf nog niet uit te zitten. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Toen besloot de rechtbank dat Oe 30 jaar achter de tralies kon plaatsnemen. Het hof kwam tot een lagere straf omdat Oe onder andere in detentie een stoornis heeft opgelopen. Eind maart 2022 schoot hij de broers Ali en Hussein dood. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radio nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in het zuiden van het land en die staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Echt op het Deil staat een vrachtwagen met pech en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Rob Prinsen.

0: bal die te dansen. Ja, dan zag ik gewoon de korte omschrijving van deze plaat. Walk the Moon. Oh, wat een fijne zeg. Ja, volgens de band zelf maken zij gelukzalige, eigenzinnige rock'n'roll. Gevoerd door een ellenlange tours langs ja, Amerikaanse zaaltjes. Ja, Walk the Moon maakt echt wel vrolijke, aanstekelijke liedjes. Dat hebben ze echt wel bewezen met onder meer de zomershit And the Sun in 2011. En deze, die mag er ook wel zijn. Een van de meezingbare, vrolijke dansliedjes van Walk the Moon, als je mij vraagt. Shut up and dance. Heerlijk. Het opende lekkere tweede gedeelte van de lunchshow hier op 4FM. En natuurlijk zeg ik tegen jou, goedemiddag.
1: Ik zou zeggen, een hele goede middag.
0: Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van de show. Mocht je pas net inschakelen ook, dan weet ik je natuurlijk van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. Waar je op dit moment ook begeeft. Of dat nog in de kantine is, onderweg. Misschien alweer terug op je werkplek. Misschien thuis, kan ook hè. Misschien heb je al vrij of werk je thuis. Nou ja, we gaan er in ieder geval samen iets leuks van maken. Nog een dikke 2 uur. Met een digitale muziek van Pink, Funhouse. Ik heb Belinda Carlisle voor je in de aanbieding. En ik ga je ook trakteren op een hele fijne plaat uit de platenbak. Maar nu eerst George Michael en Queen en Somebody to Love.

Ja, clowns zouden vrolijk moeten zijn, maar ze zijn toch best eng. De kermis zou leuk moeten zijn, maar het is eigenlijk best griezelig. En toch ga je er iedere keer weer naartoe, hè. Ja, daar schreef ze eigenlijk dit lied over. Pink Funhouse, hier op Weer de Wem. Met onderweg voor je Belinda Carlisle. Naar deze van Kensington.

had beter Hit Machine kunnen heten in plaats van Purple Disco Machine. Nou ja, hits maakt hij in ieder geval zeer zeker. Deze zelfs met een Nederlands steentje. Van zangeres Ailach. Yo, de dopamine hier op 4DFM. Daarvoor nog Belinda Carlisle en Leave a Light On. Ja, blijft natuurlijk wel steeds langer licht. Hè. Dus het is niet echt heel lang meer nodig. Maar oké, als het vraagt, doe ik het natuurlijk gewoon.

0: Blijft mooi dit, hè, van Sommieu. Dark Before the Dawn met daarvan nog de dames van All Saints en Pure Shores. En zometeen de Funky Green Dogs op de radio. En ik heb ook weer een heerlijk pareltje voor je uit de platenbak. Maar eerst word je bijgepraat in het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. En de advocaat van Ali B., Bart Schwier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Schwier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen in 11 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. De rechte rijstrook is dicht. De A27 Breda richting Gorkum. 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Hank en de brug bij Gorkum. De A27 Utrecht Breda tussen Noordloos en Werkendam 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A76 Geleen Duitse grens. Bij de Duitse grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Rob Prinsen.

0: Afrojack en Ello Black in My World hier op WFM. Daarvan nog. Ja, een beetje misschien een rare naam van Green Dogs. Maar ze hebben wel een dikke plaat gescoord door met Fired Up. Het is wel overigens bij die ene plaat gebleven hier in Nederland voor hun.
1: Dwars door de platenbak.
0: En nu is het alweer tijd om de muzikale schatkelder in te duiken voor zo'n heerlijk pareltje uit de platenbak. En ik heb vandaag gekozen voor een artiest. Ja, misschien moet ik het eigenlijk even anders brengen. Vorige week had ik een gesprek met een van mijn beste vrienden. En die zei tegen mij, Rob, jij gaat altijd naar Bospop toe. Welke dag moet ik gaan? Want ik ben ook in twijfel om te gaan. Maar ja, welke dag zou je me adviseren? Toen zei ik, ja, ik ga gewoon het hele weekend. Want ik ben wel zo'n freak wat dat betreft. En natuurlijk ook een hele grote muziekliefhebber. Maar ja, ook, dat hoort ook wel bij freak natuurlijk. Om natuurlijk dat feestje niet te missen. Dus ik zeg, ja, waar hou je een beetje van qua muziek? En toen zei ik, nou, ik vind dit wel leuk, ik vind dat wel leuk, dus zo. Ja, toen kwam ik er eigenlijk wel een klein beetje op uit dat hij misschien toch wel geschikt was voor de zaterdag. Maar hij twijfelde nog. Want een van de dingen die hij toen zei was, ja, Lenny Kravitz bijvoorbeeld, ja, ik vind dat niks, ik ben daar geen fan van. Toen dacht ik, ja, nee, maar je hoeft ook niet per se fan van te zijn. Maar deze man heeft wel een aantal hele lekkere platen. En ja, eerlijk is eerlijk, hoe hij het doet, doet hij het. Zo simpel is het. Maar alles wat Lenny Kravitz aanraakt, dat verandert ooit op de een of andere manier in goud. Hits als Are You Gonna Go My Way, American Woman, Fly Away. Ze sloegen echt allemaal in als een bom. En ja, dat ging misschien niet zozeer met deze single gebeuren die ik vandaag voor je heb. Die ging een beetje zeg maar, ja, als sluipschutter kwam die voorbij. Staat eigenlijk gewoon toe wanneer je dat het minste verwacht. Maar eerlijk gezegd, de plaat is wel enorm fijn. En ik bedoel, als je dit weer eventjes hoort, dan denk je, nou, Lenny, kom maar eens eventjes op. Laat maar eens even horen wat je in je mars hebt. Wat gaat hij dan ook doen? Met Stand. Want die fijne plaat komt vandaag voor je uit de platenbak.
1: Dwars.

Hij is gitarist van The Who, Pete Townshend. Hij heeft ook een aantal solo-albums gemaakt, waaronder het album White City, A Novel. En ja, dit is daar trackje nummer 3 van nog. Face to Face. Daarvoor nog Blackbird op de radio en Looking for You. En uit de platenbak vandaag, Mr. Lenny Kravitz. En Stand. Hij is zometeen deel 3 van de show.

0: 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De herstemming vond plaats omdat er op 18 maart mogelijk was gefraudeerd. De opkomst bij de herstemming was iets lager dan op 18 maart. 47% bracht een stem uit. Een maand eerder was dat 50,5%. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Het gaat om 2 mannen van 65 en 67 jaar. Eén van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. De 2 mannen vlogen na hun cruise op 25 april van Sint Helena naar Johannesburg. Volgens de gezondheidsdienst in Singapore zaten zij op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die een dag later in Zuid-Afrika overleed. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het is de 2e fabriek in Eerbeek die moet sluiten, want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek Stora Enso de Hoop dicht. Het faillissement van Koldenhoven is hard aangekomen. De fabriek bestaat ruim 350 jaar en generatie op generatie ging er werken. Energiekosten en een afnemende vraag deden Koldenhoven de das om. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Rob Prinsen.

0: even eerlijk zijn. Als je deze hoort, dan wil je het volumeknopje gewoon net iets harder zetten. Dan wil je hem ook gewoon stiekem meeblaren. Ik snap dat wel, hoor. Genesis, Jesus, He Knows Me. Met daarvan nog Sabrina Carpenter en Tears.
1: Alle vier fout. Alle vier fout.
0: Ja, het is donderdagmiddag. Het is tijd weer voor een lijstje Guilty Pleasures op de radio. Jouw Guilty Pleasures om precies te zijn. En ja, waarom dat is, het maakt eigenlijk niet uit. Het kan zijn omdat je ze altijd meezingt in de auto. Omdat je er vrolijk van wordt. Omdat je denkt dat je een van de beste zangers of zangeressen bent. Onder de douche en dat je buren daar last van hebben. Ja, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het is gewoon leuk om een aantal Guilty Pleasures op de radio te draaien. Ik vind het altijd leuk om dan iets ook daarover te kunnen vertellen als je dat erbij zet bij jouw lijstje. Dat is natuurlijk geen verplichting, maar dat maakt het wel extra leuk natuurlijk. Vandaag het lijstje van Annemarie. Annemarie is altijd heel erg graag bezig in de tuin en baalt natuurlijk ook altijd al van een klein beetje als het weer wat minder is. Maar zodra het kan, dan gaat ze natuurlijk de tuin in en dan gaat de muziek ook mee. Meestal gewoon lekker weer de VM, maar dat is altijd fijn om te horen. Maar ook wel eens af en toe een eigen lijstje en dan heb ik nog wel eens de neiging om mee te zingen, zegt Annemarie in de mail. En dat vindt natuurlijk niet altijd iedereen om me heen heel erg leuk. Of tenminste, ik heb wel de volle aandacht als ik in de voortuin aan het werk ben. En dat er dan mensen voorbij komen en dat ze denken, nou, die vrouw is wel heel erg vrolijk. Wat zingt ze bij God toch weer nou allemaal? Nou, en ze heeft een beetje schappelijk gehouden voor dit lijstje. Ik heb plaatjes voorbij zien komen dat ik bij mezelf dacht, ja, dat kunnen wij inderdaad niet gaan draaien hier op de radio. Het kan zeg maar heel erg. Maar het is een net lijstje geworden waarin gewoon heel veel leuke hits staan. Met zometeen Wham op de radio en Young Guns. Die is fijn hoor. Mag je je radio lekker hard voor zetten. Maar ach, wat houdt je tegen om de radio nu ook wel lekker hard te gaan zetten? Want dit is namelijk ook zo'n ontiegelijk lekkere plaat. Uit de 90's waren zij populair, hè?
2: Oh.
0: En wat dat betreft nog steeds, want we draaien het nog steeds met heel veel plezier. Het eerste van het lijstje van Annemarie is van

0: serieuze stress.
1: Welke ik zou pakken voor alle vier vaak, maar dat is deze geworden. Young Guns, Go For It. Hier op Weer de Velg deze donderdagmiddag. Ja. Met een paar dagen vreugde de rug waarin het weer een beetje geregend heeft. Is het misschien ook wel weer even tijd voor een beetje regen op de radio, maar dan in muzikale vorm. Want Annemarie koos voor deze. Die ze echt geregeld meezingt. Niet alleen in de tuin, maar ook nog op heel veel andere plekken. It's Raining Man, Weather Girls. Hoor je nu?

vind het eigenlijk bijzonder dat dit op het lijstje staat van Annemarie. Want ze heeft eigenlijk bij deze plaat gezegd, ik kan hem niet meer horen. Ik kan hem niet meer horen. Hij komt overal, komt hij voorbij. Ja, maar zo dus ook in het lijstje van alle vier fout. Want hij stond er dus gewoon in. Bala de Gasolina, even serieus hier op 4FM. Where the Girls hoor je natuurlijk, It's Raining Man, wat Wham, Young Guns Go For It. En de Spice Girls, Who Do You Think You Are? Nou, leuk lijstje Annemarie, dank voor het delen daarvoor. Wil je nou ook jouw lijstje op de radio? Dat kan met heel veel plezier gedraaid worden. Je hoeft dan alleen maar te mailen naar rob.prins@4fm.nl. Dan doe ik allemaal de rest.

0: plaat die zo'n zomerse vibe geeft. Hè? Ja, en die naar mijn mening misschien wel eens de zomerrit van dit jaar zou kunnen worden. Another in samenwerking met 54 Ultra en Talk To You. Dan vond ik die fijne van Vonda Shepherd. En Searching My Soul. Hij zometeen S Club 7 hier op de radio. Uiteraard staat er nog meer voor je klaar. Maar je wordt eerst even bijgepraat in het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Eén van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

2 jaar geleden. Ja, toen hoorde je deze heel veel voorbij komen. Op de radio. Bij programma's op de televisie. Noem het allemaal maar op. Hij kwam echt heel vaak voorbij. Mwaki van Zerp, Tiesto en Sophia Nassau. Ja, prachtplaat toch? De zomerrit gewoon van 2 jaar geleden. Hè? Ho, ho, ho, ho. Moet je je voorstellen, die kwam in maart van 2024 uit, hè? Toen kwam die uit en toen zeiden veel mensen, nou, dit zou zomaar eens de zomerrit kunnen worden. Ja, soms dan zijn platen er echt zo vroeg bij, dat je al het gevoel hebt met van, ja, dit gaat hem worden. Maar dat hadden ze dus bij deze in ieder geval. Leuk om hem weer een keertje te draaien. Ik dacht, als ik dan toch Another heb gedraaid met 54 Ultra en Talk To You, waarvan ik denk dat het de zomerrit van dit jaar gaat worden, ja, dan denk ik, ik dacht dat het misschien leuk om er ook weer eens een keer een ander plaatje bij te pakken die voorheen zomerrit is geweest. Nou, bij deze. Dan wordt nog S-Club 7 op de radio en Bring It All Back. En ik zeg goedemiddag op deze donderdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert naar Weer de FM. Zelfs te luisteren op DAB+. Plus. Dus je hoeft ons eigenlijk nooit te missen. Dat is het voordeel ook weer ervan. Of je luistert online, dat kan natuurlijk ook. En dan kun je allemaal van die fijne hits horen. Zoals deze van Santana en Misha Branch. The Game.

Don't Shed a Tear. Het werd geschreven door Eddie Schwartz en Rob Friedman. En in eerste instantie was dit bedoeld voor een bandje die, die eigenlijk net bezig waren. Het werd voor hun niet echt een enorm succes. Een aantal jaar later werd het opgepikt door de producer van deze Paul Carrack. Ja, die nam er een versie van op en daarmee was het gewoon raak. Heerlijk hoor, jij hoorde hem hier op Weer de VM. Daarvoor nog Teddy Swims, Mr. Know-It-All en ook Santana en Michelle Branch die kwamen nog voor je voorbij met The Game of Love. Inmiddels zit het er alweer op. Het gaat allemaal zo snel, hè? Oh, het is echt ongelooflijk. Ik dank jou voor het luisteren. Leuk dat je erbij bent geweest op deze donderdagmiddag hier bij Weer de VM, bij de lunchshow XXL. Morgen om 12 uur ben ik er weer voor een nieuwe editie van de lunchshow. Dan geen XXL, maar we gaan wel gewoon 2 uurtjes knallen. En ik zou het heel leuk vinden als jij daar gewoon lekker bij bent. Tune lekker in om 12 uur. Mag ook eerder, zeker. Hè? Ik bedoel, je kunt lekker de hele dag naar ons luisteren. Wij zorgen wel dat je werkdag lekker door gaat komen. En ik ga er ook voor zorgen. Inclusief natuurlijk de lunchbreak die je om 12 uur eventjes gaat doen. Dus tune in hier op Weer de VM. Zorg voor een lekkere versnapering. Dan zorg ik voor lekkere muziek. En daarover gesproken. Zal ik er nog eentje doen? Ja, hè. Kan wel. Ik heb deze nog voor je van Mr. Bruno Mars. I Just Might. Ik zeg, fijne donderdag. Spreek je morgen weer. Bye bye.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Over de nationaliteit en de toestand van de patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus wordt vanwege privacyredenen geen uitspraak gedaan. De opvarende kwam gisteravond met een eerste evacuatievlucht op Schiphol aan. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel. Er werd gekeken naar meer dan 276.000 ritregistraties van 8160 automobilisten. Wekelijks werd er gemiddeld 188 kilometer meer gereden. Over de grens in België liep het aantal tankbeurten met bijna 40% op. Ook gingen Nederlanders vaker naar Duitsland om te tanken. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. Vanmorgen sloegen de vlammen uit een afzuiginstallatie in een nagebouwde industriehal. Deze brand had helemaal niets met de trainingen te maken. Op het oefenterrein zijn huizen, een stuk snelweg en industriepanden nagebouwd om het blussen zo goed mogelijk te kunnen trainen. Er is niemand gewond geraakt. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Afgelopen nacht kregen de EU, het Europees Parlement en de lidstaten het niet voor elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de draad wordt op 19 mei weer opgepakt. De gesprekken verlopen stroef omdat de Amerikaanse president Trump afgelopen week dreigde met 25% importheffing op auto's omdat Europa zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij legt niet uit wat eraan schort. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Het weer, een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zondagmiddag. 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De oefening was netjes aangevraagd en het springplan was ook goedgekeurd door de autoriteiten. Mogelijk zijn er tijdens het springen van de mijnen hete deeltjes uit de springkuil gesprongen. Op beelden van de oefening is te zien dat na de ontploffing op meerdere plekken rondom de springput brandhaarden ontstonden. De zaak rond de dood van de 16-jarige Gina Nini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Een 18-jarige jongen wordt verdacht van de fatale steekpartij. Het latere slachtoffer zou met geweld de scooter van de verdachte hebben willen stelen. Twee minderjarige jongens hebben die verklaring bevestigd. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. Ze zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming in de politiesystemen hebben gekeken en de informatie hebben doorgespeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich ook laten omkopen. Haar voorarrest is vandaag met 2 weken verlengd en de verdachte mag alleen contact met haar advocaat hebben. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Die unie moet een plek binnen de NAVO krijgen, maar ook los daarvan aan de slag kunnen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot. De defensieunie moet de NAVO versterken en met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Oekraïne samenwerken, maar ook onafhankelijk van de VS kunnen opereren. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het wat langzaam op de A27 naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 5 minuten langer over. A59 Zierikzee Den Bosch, voor knooppunt Hooipolder ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De zaak rond de dood van de 16-jarige Gina Nini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht ben je al 10 minuten langer onderweg tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is daarom dicht. Op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten extra. Een klein kwartiertje vertraging heb je op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. 5.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. De patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten en bezoekers geen risico op besmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het om een ernstig incident gaat, maar schat het risico voor de publieke volksgezondheid laag in. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. De kamers aan boord worden gedesinfecteerd. De opvarenden moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en een mondmasker dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert mensen die mogelijk besmet zijn meer maatregelen te nemen, maar het lijkt erop dat er op dit moment geen andere passagiers zijn die symptomen van het virus hebben. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Tussen 2012 en 2023 werden rond de 10.000 studenten op basis van algoritme op fraude met studiefinanciering gecontroleerd. De overheid moet volgens de Staatscommissie voor andere methodes kiezen. Profilering raakt aan kernprincipes van goed bestuur, de rechtsstaat en democratie. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het doelwit was een commandant van het elitekorps van Hezbollah. Volgens Israël is hij bij de aanval om het leven gekomen. De Israëlische premier Netanyahu en defensieminister Katz zeggen dat geen enkele terrorist immuniteit geniet en dat de lange arm van Israël iedere vijand en moordenaar weet te bereiken. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig. Later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vielen bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel doe je er een kwartier langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten vertraging. Dan de A2 naar Maastricht tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide bij Eindhoven 20 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten door een vrachtwagen met pech. En op de A58 Eindhoven-Tilburg doe je er een kwartier langer over tussen Best en Moergestel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op deze wegen. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Kerkdriel een kwartier extra. Dan de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. 6 kilometer en 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid doe je echt 10 minuten langer over. A27 Utrecht-Breda. 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, 10 minuten extra. En op de A67 vanuit België, vanuit Antwerpen naar Eindhoven, tussen Hapert en het knooppunt De Hocht, dus het oponthoud een kwartier. De N62 van Terneuzen naar Borselen, daar staat bij de Westerschelde-tunnel 3 kilometer file. Oponthoud dus 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nistelrooy. Alt weer te rijden.
1: Hier hoor je thuis.
0: Goedenavond. 6 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen de andere patiënten en de bezoekers geen risico op besmetting. Op het cruiseschip Hondius zelf zijn al voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. Zo moet iedereen zoveel mogelijk in de hut blijven en ook een mondmasker dragen. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Onder meer in Belgorod, Briansk en Koersk gaat de parade niet door. In 26 andere steden wordt de militaire optocht kleiner dan anders, zoals in Sint-Petersburg, Vladivostok en Kaliningrad. Daar zullen dan bijvoorbeeld geen tanks meer meerijden of minder militairen deelnemen. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het zuiden van het land viel op de A2 richting Utrecht. Tussen Vught en Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is het oponthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de N2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Tussen Veldhoven-Zuid en Knooppunt Leendeheide is het oponthoud een kwartier. En de N62 Terneuzen-Borselen voor de Westerschelde-tunnel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dennis Mooij van de ANWB. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermals heb je 5 minuten vertraging. De A27 in de richting van Breda doe je er nog 10 minuten langer over tussen Lexmond en Werkendam. Er is ook vertraging op het spoor. Zo rijden er tussen Maastricht en Sittard op dit moment geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn besmet met het Hantavirus en liggen in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC in Nijmegen. Volgens de ziekenhuizen is er geen extra besmettingsgevaar voor bezoekers of andere patiënten. Er zijn in Nederland ook 3 mensen getest op het Andesvirus, dat is een variant van het Hantavirus. 2 van hen testen negatief, van 1 persoon is de uitslag nog onbekend. Het RIVM onderzoekt ook de besmettingen na contacten met een patiënt tijdens een vlucht. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. En in Duitsland wordt met man en macht gezocht naar een vermiste vrouw van 91 jaar. Ze is dement en bijna blind en zou nog in een vastgeraakte auto zitten. Haar eveneens demente echtgenoot liet haar achter toen hij hulp ging zoeken, maar weet nu niet meer waar dat was. De man werd later in zijn eentje in de buurt van Kremmen, zo'n 250 kilometer verderop, gevonden. De politie is bang dat de vrouw zich in een levensgevaarlijke situatie bevindt. Bij de zoekactie worden er ook onder meer helikopters ingezet. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tot 8 uur. Muziek van eigen bodem. Dit is het Nationaal Product. Mag zelf.

Het Goede Doel. Uit 1982. Ja, met een van de grote hits toch wel. Ja.

zijn een paar namen van artiesten die voorbij gekomen. Verder natuurlijk Beetje. En de Lange Hollander. Kortom, ik zou zeggen, blijf er gewoon gezellig lekker bij. Dat is eigenlijk het beste wat je kan doen. Ken je deze nog?

begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar...